Laat zich af wanneer ze mij weer zo voelen. Ik kan haar ijskoud laten bekoelen. Steek het nooit onder banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze smoelen. Maar tussen mijn palen liggen haar doelen. Ze worstelt met gevoelens. Maar tussen de lakens zet ze kaboela. Ze noemt me haar maat en haar special friend. Omdat ik geen materiaal voor relaties ben. Ze heeft gezworen me nooit achterna te lopen. Toch laat ze altijd een raampje open. En een deur op een kier, maar ik bracht haar niets. Ik verdwijn in de nacht als een hart